Maak je haast om te gaan naar ruimte die je in hebt. Voorrecht, voorrecht, voorrecht. Om in te nemen waar een ander leven wil. Kapot tijd om kapot te maken. Eindeloze voorrecht, voorrecht, onrecht. Maak je haast om te gaan naar ruimte die je in hebt. Voorrecht, voorrecht, onrecht. Om in te nemen waar een ander leven wil. Kapot tijd om kapot te maken. Maak ik mij schuldig aan de ruimte.